Je hoorde een nummer van Fuat Saka, een zanger en muzikant met eigentijdse uitvoeringen van muziek uit het Zwarte Zeegebied. Daarna hoorde u zangeres Jailan Ertem, mede door haar versie van een nummer van de bekende dichter en balama-speler Azik Majumi Sherif is ze enorm bekend geworden. In Zalem wordt de meedogenloosheid van de wereld bezongen. Ertem's versie, met een stevige rocksound, moet een snaar hebben geraakt, want het nummer werd een enorme hit.

Ook het laatste nummer was een enorme hit. Het is een hedendaagse turku over protest, persvrijheid en politie. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven in de jaren 80, maar behoudt ook nu nog een explosief en actueel karakter. Inmiddels worden turku ook naar het buitenland geëxporteerd. Zangeres Gaye Su Akyol is waarschijnlijk de bekendste nieuwe vertolker die ook buiten Turkije bekend is geworden. Haar eigen nummers en haar versie van Turkse volksliedjes zijn overgoten met een psychedelisch sausje. Ze doet een beroep op fantasie en verbeeldingskracht als tegenwicht tegen de machthebbers. We sluiten de uitzending af met haar versie van Gamze Dejim, Deva Bulman. Een nummer oorspronkelijk geschreven door de Armeense componist Tatjos Efend en decennia geliefd door Turkse zangers en zangeressen.

Dit was bij de concertzender Anadolu Hawazi. Het programma werd samengesteld door Rick Binnendijk. De complete speellijst die vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Heel hartelijk welkom bij de Concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. U weet het inmiddels, Acoustic Roots nemen we op locatie. Na onze nieuwe stack ingewijd te hebben, Podium Oost in Utrecht, was Acoustic Roots ook weer on tour. In de Duif in Amsterdam registreerden we het concert van de Bosnische zangeres Amira Medunjanin, begeleid door Ante Gelo op gitaar en Zvonimir Sestak op contrabas. Voor een uitverkocht huis vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, want Amira is een grootheid in eigen land en ver daarbuiten. Hier is Amira Medunjanin.

0: Dit was Concertzender Live Wereldmuziek met het concert van Ross Daly dat plaatsvond op 3 november 2012 in Raza in Utrecht. De volledige speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. De opnametechnicus was Richard de Gruil en producent was Oriana van der Heijden. Dit programma is samengesteld door Carolien Kleijren en mijn naam is Louis Teurig, de presentator. En techniek werd vanmiddag verzorgd door Jort-Jan Niesink.
1: Wereldmineralen op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luister dus naar Wereldmineralen.

Heel hartelijk welkom bij de tweede Acoustic Roots van 2015, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender vanuit de Pieternel van de Pieterskerk in Utrecht. Het is hier altijd al heel gezellig, maar nu helemaal, want we zitten hier hutje mutje bij elkaar in de Pieternel. Het is hartstikke druk en dat komt denk ik mede door onze gasten van vanavond die voor ons komen spelen. Wiens naam van het ensemble ook gezellig bij elkaar betekent. Dus dat komt helemaal goed uit. Hartelijk welkom, Meshreb.

Cimbulak, Bergwater, met dit instrumentale stuk beet Meshrep het spits af van deze acoustic roots. De melodie van dit stuk lijkt als het water dat vanuit de bron naar boven blijft stromen en nooit opdroogt. Gaan we nu luisteren naar Nadan, een nachtegaal die nog geen strenge winter heeft meegemaakt, begrijpt niet hoeveel de lente waard is. Alleen iemand die moeilijk een geliefde kan vinden, begrijpt hoeveel de liefde waard is. Nadan.

0: Nadan, onze gasten van Meshrap speelden het hier in de Pieternel in de Pieterskerk. En zometeen ga ik met Kabil Abbas praten, maar niet nadat ze nog één nummer gespeeld hebben, toch?
1: Ja.
0: En dat heet Dilksharadim. Rajim, spreek ik het zo goed uit?
1: Ja,
0: hij knikt ja. Ik ga zo vragen wat het betekent. Ga je gang.

0: En dat was de nieuwste Analog Africa, Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979. Ik heb het u al eerder vermeld. Wilt u meer weten over dit programma en de tracks die we hebben uitgezonden, dan kunt u dat allemaal terugvinden op onze website www.concertcenter.nl. En dan vindt u ook de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertcenter. Dit programma werd samengesteld door...
1: Beste luisteraars, welkom bij Anadolu Hafasi. Op 13 mei 2021 was de Turkse artiest Arif Sağ op weg naar Amsterdam. Hij zou met het Promenadeorkest een concert geven als onderdeel van de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Sağ werd echter staande gehouden door de marechaussee en verhoord. Hij vond het verhoor zo lang duren dat hij besloot uit protest terug te vliegen naar Turkije. Nederland liep door deze gang van zaken een concert van een van de grootste nog levende Turkse muzikanten mis. Arif Sağ is een van de belangrijkste vertolkers van Turkse volksmuziek. Hij werkte jarenlang als arrangeur en gastmuzikant voor veel verschillende Turkse artiesten. Daarnaast componeerde hij muziek voor films en series en schreef hij een boek over de techniek van de baglama, het belangrijkste snaarinstrument in de Turkse muziek. Vandaag kunt u luisteren naar een dwarsdoorsnede van zijn muziek. Een dwarsdoorsnede die veel overeenkomsten heeft met de Turkse volks- en popmuziek van de afgelopen 50 jaar. We beginnen met de muziek waar Arif Sağ uiteindelijk het bekendst mee is geworden, bewerkingen van volksliedjes uit het oosten van Turkije.

Het laatste nummer was een samenwerking met Moussa Erolou, een andere bekende Asik. Dat is een troubadour of bard uit Turkije. Met hem speelde Arif Sağ ook veel muziek uit het repertoire van de Alevieten, een mystieke stroming binnen de islam. Sağ is zelf ook een Alefiet en heeft zich als volksvertegenwoordiger in het Turkse parlement hard gemaakt voor de positie van de Alevieten en Koerden in Turkije. Ook in zijn eigen repertoire komen nummers uit het Alevitische repertoire voorbij. Het volgende nummer is daar een heel mooi voorbeeld van.

Dat was Debashish Bhattacharya op de Noord-Indiaanse slide-gitaar met de raga Saraswati. Met begeleiding op tabla door zijn broer Subhashish Bhattacharya. Aandacht nu voor een andere pleitbezorger van de slide-gitaar in de Indiaanse muziek, Vishwa Mohan Bhat. Hij werd in 1952 geboren in de stad Jaipur in Rajasthan. Net als Debashish Bhattacharya, die we zojuist lieten horen, speelt Vishwa Mohan Bhat op een omgebouwde westerse slide-gitaar met een Indiaanse klankkleur. Hij noemt zijn aanpassing van de westerse gitaar de Mohan Veena. De westerse slide-gitaar heeft 6 snaren, maar als zo'n gitaar wordt omgebouwd tot de Mohan Veena, zitten er maar liefst 19 snaren op. 7 hoofdsnaren en 12 meetrillende dunne resonantiesnaren. In 1993 brak Vishwa Mohan Bhat wereldwijd door met het album A Meeting by the River. Op dit album speelt hij met de Amerikaanse slide-gitarist Ry Cooder. Hier zijn Vishwa Mohan Bhat en Ry Cooder met 3 stukken. A Meeting by the River, Longing en Isalei.

Nieuwe stippers en zijn karauw in de kamistor, kamistor, kamistor, kamistor, kamistor, kamistor, matara. Storma.

is de Concert Zaandam met het programma Wereldmineralen. Vandaag in het teken van Indiase muziek. Recente releases komen aan bod met zowel traditioneel als populair repertoire, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag besteden we aandacht aan recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. Er is muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas, de Amerikaanse klarinetist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Ghatak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashish Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag een India special met recente releases, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

De titel van het laatste stuk dat u hoorde was Pool Beneath the Pond, te vinden op een EP uit 2006. Ik vermeld het nog maar even volledigheidshalve. De volledige speellijst van de muziek die we laten horen is natuurlijk te vinden op onze site concertcenter.nl in de programmagids bij Folkit. In dit programma over de Britse folktronica band Tang gaan we verder met Trip Trap, te vinden op een vijfde CD Turbines uit 2013. En daarna hoort u Dream In van Songs You Make at Night. En dat is een uitgave van 2018. You, a trip.

Het laatste stuk dat u hoorde was Shake Your Shelter van Lump. En Lump is een samenwerking van zangeres Laura Marling en tonglit Mike Lindsay. Maar we gaan verder met de nummers Follow Follow en Like Water, beide van Tang. En daarna hoort u een paar stukken afkomstig van het album Death Club uit 2020. En dan beginnen we met het stuk Death is the New Sex.

Christmas.

0: Dank u.
1: Dat waren er volgens mij.
2: Dat waren er weer drie, dus ik zou zeggen. Stel ik dat dit de concertzender is met Acoustic Roots, elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Overigens is het vanavond de laatste keer, maar dat even terzijde. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer en vanavond een swingend optreden van No Blues. Anne-Maarten van Heuvelen schuift aan, ja. De laatste long-legged woman. Ja, dat zou Ankie kunnen zijn.
1: Kom erbij, Ank.
2: Of had je een andere long-legged woman in gedachten?
1: Nee, ik denk niet dat het verstandig is om andermans vrouwen te gaan zingen. Dat is misschien wel...
2: Nou, hij is er toch bij, Ad? Dat is toch niet zo erg dan? Dan kan het toch wel?
1: Nou, ik denk... geen commentaar.
2: Dat is het beste antwoord, Anne Maarten. Ja. Ankie Kultje speelt ook in No Blues en zingt natuurlijk. En Anne Maarten van Heuvelen bas. Hightown heeft net en Ad hebben net het begin geschetst. Hoe ging het verder na het eerste album? Die 9 liedjes waren een succes. Nou, CD en toen?
1: Toen dachten we, dan schrijven we een nieuwe CD. En het eerste album was niet heel makkelijk om te maken. Die 3 dagen waren nou niet echt uitje op de hei of zo.
2: Hoe ging het? Beschrijf de sfeer eens. Als je met z'n drieën zo bij elkaar zit 3 dagen lang, wat gebeurt er dan? Het is geen uitje op de hei, maar hoe zou je het dan beschrijven?
1: Ja, we hebben alle 3 onze eigenaardigheden in het bezien van hoe je muziek maakt. Mm-hmm. En dat levert nog wel eens wat meningsverschillen op. En dat is bij muziek maken is dat best wel lastig.
2: Maar is het helemaal niet zo raar ook? Want kenden jullie elkaar daarvoor al, jullie drieën?
1: Nee, ik kende Ad niet en ik kende Hightown niet.

0: En andersom
1: ook een Ankie? Factor was dat, dat is natuurlijk de Arabische manier van muziek maken is een heel andere manier als de Westerse manier. Dus
0: En mijn manier van muziek maken was ook wel heel anders. Dus
1: ja,
0: dat,
1: natuurlijk. Dus dat sowieso,
0: als het zo simpel was, dan...
1: Maar dat elkaar zoeken in hoe is een Arabier gewend om begeleid te worden. En die denken in heel andere manieren om muziek te maken. Als de Westerse manier van vier maten zus en vier maten zo. Dat was sowieso, afgezien dan van de persoonlijke verschillen, was dat natuurlijk ook een hele zoektocht.
2: Maar dat is dan eigenlijk best snel gegaan. Dat vind ik 3 dagen eigenlijk bijna
1: een
2: wonder.
1: Een wonder vond ik ook, ja. En er kwamen prachtige dingen uit, dus dat was ook nog wel leuk.
2: Anne Maarten?
0: Ja, het ging gewoon... Dus we hebben het eerste album gemaakt en het tweede ook. We kwamen gewoon met ideeën, allemaal ideeën aan. Mm-hmm. Dus alle 3 van ons hadden gewoon een paar ideeën en dat hebben we uitgewerkt. Maar wat er wel een beetje... dat was meer op basis van hoe klinkt het? En uiteindelijk als er 2 van de 3 zoiets hadden van... Nou, dit klinkt lekker. Dan gingen we dat doen. Ook al had dan soms een derde zoiets van... Ja, maar... Kijk, we hebben liedjes van... deuntjes van Haitham hebben we echt uit elkaar getrokken. En daar was Haitham niet zo heel erg enthousiast over.
2: Daar wou ik nog vragen. Waren de verhoudingen gelijkwaardig? Want hoe ga je dat dan doen? Want als jij de deuntjes van Haitham uit elkaar gaat trekken... Hij is even de deur uitgelopen. Daar staat hij. Oh, ja, hij lacht er wel nog bij. Dus
0: dat was niet... dat was meer dat we... kijk, als je muziek wil maken, en dat is denk ik het algemeen zo... dan moet je proberen om iets te doen waar je uiteindelijk allemaal achter staat. En om op dat punt te komen, moesten we gewoon af en toe... en dat geldt voor al onze ideeën... moesten gewoon af en toe behoorlijk gehakt worden. Maar dan uiteindelijk krijg je wel ook een eindresultaat... wat iets meer is dan als je altijd maar zoutloze compromis sluit.
2: Mm. En heb je dat allemaal zelf kunnen doen, dat hakken? Of heb je ook van buiten
0: af... Ja, dat was dus altijd het probleem. De eerste 2-3 albums was dat hakken was een enorm debakel. Het derde album viel trouwens van mee, kan ik me herinneren. Of was het schrijven heel moeilijk van Lume? Dat weet
3: ik was wel moe.
0: Oh ja,
2: Ad was moe.
0: Nou, dat hielp niet. Ik weet nog wel dat het opnemen van Lumen heel makkelijk ging. En toen zei Rob al meteen van... Oh, dat is geen goed teken. Maar Hela was weer heel moeilijk om te maken. En toen daarna dachten we, nou, dit gaan we nooit meer doen. Zo erg was het. En daarna hebben we dus toch weer een album gemaakt.
2: Ja, hoe hebben jullie die stormen overleefd dan? Hoe doe je dat met z'n vijven?
0: Meestal dat Rob dan zegt, nou, misschien moeten we maar weer eens praten.
2: Rob is van het productiehuis, die jullie bij elkaar gebracht heeft.
0: Ja, die heeft een soort van opa-rol. En zo oud is hij nog niet, maar hij doet dat dan wel. Hij doet een grijze baard doet hij om. En doet een grijze haar. Nee, maar dat helpt wel, dat er iemand bij is die gewoon met een afstandje zegt, nou, oké, wat vind jij? Oké, nou, hoe ga je die dan verder oplossen? En dat is wel prettig in zo'n groep. Anders dan hadden we denk ik niet... het 5e album hadden we dan niet gemaakt. En het 4e album hadden we niet gemaakt. En het 3e trouwens denk ik ook niet.
1: Dus ja, maar weet je wat ook wel helpt? En dat heeft iedereen zich vanaf het begin gerealiseerd. Is dat we natuurlijk wisten dat we wel iets heel bijzonders bij de hand hadden. Kijk, en op een gegeven moment worden die persoonlijke verschillen... die worden dan ondergeschikt gemaakt aan dat grotere totaal wat je hebt. Want de muziek is zo mooi dat eigenlijk niemand wil beslissen van... nou, laten we hier maar mee ophouden.
2: Niemand trekt de stekker eruit.
1: Natuurlijk niet, want de muziek is zo de moeite waard... en wordt ook steeds mooier. Het groeit enorm als je al die albums achter elkaar luistert. Als je ziet hoe die composities gegroeid zijn... en die invulling en hoe goed ze op elkaar ingespeeld zijn. Ik ben natuurlijk een beetje getuige aan de zijlijn... want ik ben producer en geluidstechnicus, afgezien daarvan. Maar ik vind dat ook meegespeeld heeft. En ga je door of niet, weet je wel?
2: En de Arabicana was nieuw, wat ik me ook afvroeg. Ja. Hoe breng je dat aan de man? Hoe ga je zo'n nieuwe muziekstijl, hoe ga je dat promoten?
0: Nou, we hadden ten eerste al geluk met het eerste album werd uitgebracht door CRS. En die heeft ook, die had meteen zoiets van, Bert Pijpers was dat, de platenbaas. En die zei meteen, het is mooie muziek, laten we het gaan proberen. En dat was wel heel belangrijk, omdat dat ook wel een gedeelte van het succes was. We hebben in het begin ook in Frankrijk best wel veel succes gehad, ook getoerd. En daarna ook via CRS zijn eigenlijk alle platen uitgebracht. Het laatste hebben we gedeeltelijk in eigen beheer gedaan, maar het grotendeels hebben we met Continental samengewerkt. En dat is toch wel prettig dat je een partij hebt die er meteen in gelooft en die ook ons heeft ondersteund. En natuurlijk productiehuis als Nederland hebben heel veel eraan gedaan.
3: Ja. Die hebben dus moet je ook zeggen dat het gewoon in de tijd hing.
1: Ja.
3: De muziek ging in de lucht, omdat in die tijd had je een hele hysterische Oost-West verhouding met bomaanslagen en zo. Mm. En wij dachten ook aanvankelijk van, nou, er wordt helemaal niks. Maar het was andersom, de mensen wilden getroost worden. En daar waren wij ineens daar.
1: Ja.
2: Dus ook op het goede moment, op de goede plek, zal ik maar zeggen.
1: Zeker.
2: Goed, dank jullie wel. Ik nodig jullie uit om jullie plek weer in te nemen. Want we kunnen het niet genoeg zeggen. Bij de concertzender moet meer gespeeld dan gepraat worden. Heb ik vorige week nog gehoord. In de Amstelkerk in Amsterdam. Dus dat gaan we dan maar doen. We gaan weer luisteren naar No Blues.
4: Farewell, Celebi.

0: Ga je een stukje blues in?
1: Een beetje blues als die kleine hier met die oet.
0: Oh jee, kijk. Wereldoorlog 3 breekt uit. Adverse op gitaar.

Oké, dames en heren, vorig jaar was het Woody Guthrie jaar. Dan is hij 100 jaar dood. Dit is het nummer wat we kennen van Woody Guthrie. Het gaat over de gevangenis in Georgia. En Haitham en Anki zingen een duet over een bloempje in de woestijn.

0: No Blues. Het uur zit er bijna op. Het is onvoorstelbaar. De tijd gaat zo snel. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Ik weet niet wie hem gaat beantwoorden. Ad misschien? Of Haitam zelf?
1: Of toch de oudste?
0: Ad, dan maar. Respect. Fraaie en unieke muziek van een band die tot de gevestigde orde hoort, schrijft de Volkskrant. Ad, wat nu nog? Wat moeten jullie nou nog?
2: Goeie vraag. Nou, ja... Doorgaan.
0: Doorgaan, zegt Ankie, ik hoor het.
2: Ik kan me niet voorstellen dat we dat niet moeten doen.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Als je in een behoefte voorziet met de Arabicana, dat is natuurlijk fantastisch dat om door te gaan. Maar ja. Wat dan? Hoe blijf je je vernieuwen?
2: Nou, ik denk dat we elkaar nog eens een keer flink aan moeten pakken.
0: Weer 3 dagen opsluiten misschien met
2: nee,
0: z'n allen.
2: Nee, ik weet het niet. Nee, er komen altijd nieuwe wegen. God, ik weet het niet. Als ik het wel had geweten, dan...
0: Haitam, weet jij?
1: Gewoon proberen en dan open zijn en dan komt het wel goed.
3: Nou, het is ook zo dat
0: Anne Maarten.
3: No Blues heeft, maakt muziek die nog steeds door mensen voor de eerste keer wordt gehoord. Ja. Hmm. En dat, ja, we hebben nog 5 albums, we zijn al bijna 10 jaar bezig.
0: Ja.
3: Maar er zijn dus nog steeds heel veel mensen die ons nog niet kennen. En voor die mensen gaat dan echt soms, die komen er echt niet toe. Wat een prachtige muziek. Hebben jullie al een cd?
0: Dan zeg je wel 5.
3: Dus ja, dus het idee dat je altijd iets nieuws moet maken is misschien voor ons...
2: Old school.
3: Ja, is dat wel zo belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom dat je iets doet waar, ja, wat gewoon mooi is en waar dus mensen gelukkig van worden.
0: Precies.
3: En is dat niet genoeg in de wereld?
0: Ja, ik vind genoeg.
2: Het is wereldmuziek.
0: Ja, nee, ik vind genoeg, maar ik wou toch even vragen. Maar gewoon doorgaan dan maar, zou ik zeggen.
3: We gaan in ieder geval een nieuw album schrijven.
0: Goed zo. Jullie spelen zo meteen nog 1 keer. Ik ga eventjes de agenda behandelen. En die is eigenlijk maar heel kort. No Blues treedt morgen 17 mei op in Leiden in de X. Op 31 mei op het Waterval Internationaal Vertelfestival in Zwolle. En op 21 juni op Festival Sensation in Dronten, waar de zomerzonnewende poëtisch gevierd wordt. En ze hebben mij al verteld dat dat heel erg leuk is. Dus zeker naartoe gaan, maar je moet wel vroeg op, want het begint geloof ik al om 4 uur 's ochtends of zo. Ad van Meurs organiseert elke maandagavond optredens van singer-songwriters in meneer Frits in Eindhoven. En programmeert ook het Naked Song Festival op 28 juni in Eindhoven. Check internet voor meer informatie. De sites van No Blues en Ad van Meurs. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van Acoustic Roots. Ik vertel dat de techniek in handen was zoals altijd van Hans Meerman. Hans, dankjewel. Presentatie Karin van den Boogaard. Volgende week is er een extra aflevering van Acoustic Roots. Niet met een live optreden, maar dan vertelt muziekjournalist en muzikologe Charlie Kroijmans over de festivals van aanstaande zomer 2014. En laat ze ook artiesten horen die daar te bewonderen zullen zijn. Volgende maand, juni, zijn we er niet live. Want dit was namelijk ook het laatste optreden op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Want de concertzender gaat voor de zoveelste keer in zijn geschiedenis weer eens verhuizen. Dit keer naar het theater Kikker in de binnenstad van Utrecht. Maar voor u als luisteraar maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Dus heel graag tot in juli met een nieuwe live artiest. En dan wil ik nog even zeggen dat jullie een van jullie allergrootste fans konden vanavond niet bij zijn. Onze lieve coördinator Wereldmuziek, Caroline Claire, is er helaas niet. Ze is op vakantie. Maar ze luistert op haar vakantieadres via internet naar ons. En lieve Caroline, ik draag deze uitzending van Acoustic Blues op aan jou. Heel veel groeten, zegt hij dan. Hier is No Blues. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.

U hoorde Carnavaliando van de cd Contigo van Maria Gomez. We vervolgen met de cd Erguvan van het Dem Ensemble. Het Dem Ensemble vertolkt de historische muziek van Istanbul met een interessante mix uit de Byzantijnse, Ottomaanse periodes en ook uit de Turkse Republiek. Dems muziek, met een speciale polyfonie laten klinken, gebaseerd op Anatolische makamstructuren door middel van het gebruik van traditionele instrumenten zoals de baglama en de tamboer. De naam van de cd Erguvan betekent Redbud, oftewel Judasboom, en is de symbolische bloem van Istanbul. Het repertoire omvat zowel melodieën uit Anatolië en de Egeïsche Zee als ook uit de cosmopolitische cultuur van Istanbul.

U hoort een gedeelte van de cd Erguvan van het Dem Ensemble. Tot besluit gaan we luisteren naar de cd The Sound of Siam, volume 2, Molam en de Luktong from Northeast Thailand, 1970-1982. The Sound of Siam bevat tracks die de evolutie weergeeft van de muziek en productietechnieken in Bangkok, wanneer reisarbeiders uit het noordoosten zich verplaatsen naar de stad. Ze werden al vroeg blootgesteld aan Amerikaanse populaire muziek als gevolg van militaire bases in de regio. Lokale bands met Molam en Luktong zangers werden zodoende door rock, soul en surf klanken beïnvloed. Luktong is Thaise volkmuziek uit de rijstvelden, waarin de zangers met gebruikmaking van verschillende instrumenten iets heel nieuws creëren. Bij Molam, dat expertzanger betekent, wordt meestal gebruik gemaakt van drie instrumenten: de pin, een snaarinstrument, de kaan, een groot geblazen bamboe-instrument, en de sor, een soort viool. Luistert u naar de cd The Sound of Siam, volume 2, Molam en Luktong.

U luisterde naar een gedeelte van de cd The Sounds of Siam, volume 2, Malam en Luk Tung. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het programma Wereldmineralen, met wereldmuziek uit België, Colombia, Turkije en Thailand. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Kobi Events.

Goodbye to everybody here in Berlin.

0: Het Mullican Moods Orchestra begon in 1987 als orkest voor de begeleiding van gastartiesten in een maandelijkse concertserie onder de titel Mullican Moods. En dat gebeurde allemaal in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Het orkest heeft later als zelfstandige groep van de modernisering van de traditionele Molukse muziekaar handelsmerk gemaakt. Met een pop-instrumentarium werden afhankelijk vooral bekende Molukse liedjes uit de jaren 50 op eigen tijdse wijze uitgevoerd met driestemmige zang en lange, vrije improvisaties. In een proces van collectief improviserend arrangeren werd een eigen smeltkroesstijl ontwikkeld. In een later stadium bracht de band ook eigen composities uit, waarbij de Molukse en Aziatische muziek een belangrijke inspiratiebron bleef. We gaan verder met de uitzending en wel met een opname van een akoestisch optreden voor de NCRV-radio, Nieuwpoort van 5 mei 1998. En achtereenvolgens hoort u Henna Masawaja, Ser Lele, Pulau Emas, Lembe Lembe en Tana Toraja.
1: Moluccan Moods Orchestra. De groep bestaat ruim 10 jaar. Ooit begonnen als begeleidingsorkest voor gastartiesten in een concertreeks Moluccan Moods. Maar een jaar later maakten ze al hun eerste eigen cd, Wakoi. Een nieuwe cd staat op uitkomen. Setchara heet die. Ze gaan vanavond een aantal stukken zingen in Praatradio en straks ook in, hier in uw nieuwsport. Het eerste is Henna Masawaja. Hier is de Moluccan Moods Orchestra. Ja.

0: De Molukken Moods Orchestra. En u hoort ze straks nog een paar keer in hier in uw Nieuwspoort. Na 8 uur bij de NCRV op Radio 1.
1: Vanavond is van de Molukse Orkest, de Molukken Moods Orchestra. En ze spelen om 19 minuten over 8, spelen ze Tjerlele.

0: Tjerlele van het Molukken Moods Orchestra.
1: Het Molukken Moods Orchestra, voor de derde keer vanavond treden ze op. Pulau Emas, het betekent Gouden Eiland.

0: Het Moluccan Moods Orchestra en Pulauemas.
1: Drie zangeressen, Maria Lecranzi, Regina Lecranzi en Anna Macaloy. Dan is er nog Victor Lecranzi, percussie en zang. Dan hebben we iemand die bas speelt, dat is Eduard van Amstel. Dan hebben we een gitarist, Nino Patikawa. En tenslotte Rijn Spoorman, saxofoon en fluit. 16 minuten over 9 en ze gaan spelen. Lembe Lembe, dat is een visserslied.

0: Lembe Lembe van het Moluccan Moods Orchestra. En het volgende grote optreden dat ze geven is in Den Helder op 26 juni in de stad Schouwburg.
1: Ik van het Moluccan Moods Orchestra. Tana Toradja.

0: Mulligan Moods Orchestra.
1: En ik ga u niet nog eens alle titels noemen die u heeft beluisterd. U kunt het allemaal terugvinden op onze website www.concertzender.nl. Deze aflevering van Metamorfose met Musica Molucca werd samengesteld door Rijn Spoorman. En de volgende delen worden iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden bij

Boeie Boeie van Orlando Julius uit Nigeria. Moddervette afrobeat. In deze nieuwe aflevering van Mariama, de beste Afrikaanse cd's van 2014. Maar ik zal me eerst even kort voorstellen. Naam is dus Bas Springer. Muziek samensteller bij Radio 5 en ook wereldmuziekjournalist. En nu ook dus de kersverse medewerker van de Concertzender. Ik begon dus met Orlando Julius, een veteraan van de Nigeriaanse afrobeat. Een man die in de jaren 60 al jazz, soul, funk, allerlei soorten spannende muziek maakte. Uit de picture verdween. Hij ging naar Amerika, schreef daar hits, maar niemand kende hem buiten Europa. En hij is nu weer terug op 71-jarige leeftijd. Hij maakte een prachtige plaat met de Heliocentrics uit Londen. De cd heet Jayede Afro. En dat is eigenlijk gelijk, voor mij betreft, de mooiste cd van 2014. Ik ga niet te veel praten, want er is erg veel muziek. En daarom gelijk het volgende uit Mauritanië.

Ekmekt Mar van Noura Mint Zeimali uit Mauritanië. En je zou dit kunnen omschrijven als psychedelische desert blues. En desert blues is natuurlijk de muziek uit de woestijn. En zij mengt dat ook nog met flinke doses rock en blues en psychedelica. En dan krijg je deze spannende muziek. Die staat allemaal op haar cd die dit jaar verscheen. Dit jaar 2014 bedoel ik natuurlijk. De cd heet Chimani, een van de beste desert blues cd's die ik in jaren gehoord heb. En even kort, wie is Noura Mint Zeimali? Zij is de dochter van Dimi Mint Abba, bekende naam, ook uit Mauritanië. En haar vader was ooit medecomponist van het nationale volkslied van Mauritanië. Zoals gezegd, ik ga niet veel praten, daarom snel naar Mali.

Mana van Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. En we zijn nu inmiddels dus in Mali beland. De band heette voluit dus Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. In de volksmond werd het gewoon gezegd Les Ambassadeurs. En de zanger was natuurlijk Salif Keita. En dit jaar, afgelopen jaar, verscheen er een prachtige compilatie met oud werk van de ambassadeurs. Met een jonge Salif Keita, die eigenlijk net aan het begin van zijn carrière stond. Inmiddels is Keita natuurlijk een van de grote Afrikaanse sterren. Hij was in 2014 nog op het Afrika Festival in Hertme, ook weer met de ambassadeurs. En wat zo bijzonder aan deze man is, is dat hij inmiddels al 4 decennia actief is en nog altijd over een geweldige stem beschikt. En ik was ook een beetje geschokt een paar weken geleden toen ik een interview las met Keita, waarin hij aankondigde dat hij ging stoppen met muziek. Ik kan me dit niet voorstellen. Hij wordt dit jaar 65, maar hij zingt altijd nog de sterren van de hemel. Dus ik hoop dat die nog heel lang door mogen gaan. Salif Keita dus met zijn ambassadeurs. Op onze reis door Afrika gaan we nu naar een eiland dat mij zeer aan het hart ligt. En dat is La Réunion.

Ensemble van Maya Kamati. En zij komt dus van het eiland La Réunion. Voor de mensen die niet weten waar je dat moet zoeken op de kaart. Madagaskar en dan rechtsaf. En dan kom je in La Réunion. Het is een Franstalig eiland. Het hoort nog steeds bij Frankrijk officieel. Het heet dan ook een département d'outre-mer. Oftewel een overzees gebiedsdeel. En het is een heel mooi eiland, prachtige kusten en ook hele mooie bergen. En er komt mooie muziek vandaan van deze jonge zangeres Maya Kamati. Ze is net begonnen en ze heeft in 2014 een mooie cd uitgebracht die heet Ensemble. En dat is Frans Creools voor samen. Ik verwacht veel van deze dame. Ik heb met heel veel mensen over dit jonge talent gesproken. Niet iedereen vindt haar even geweldig. Sommigen vinden haar iets te soft. Maar ik ben een grote fan van Maya Kamati. We gaan La Réunion verlaten. En we nemen het vliegtuig naar de hoofdstad van Congo. En dat is Kinshasa.

0: jullie, oye!
1: Oye, oye! Yamba So van de groep Muye Power uit Sierra Leone. En ik had nog nooit van de groep gehoord en in 2014 verschijnt er opeens een cd'tje met maar slechts 5 nummers. En de groep heet dus Muye Power. De cd heet Sierra Leone in de 1970s USA. En je ziet een aantal heren in prachtige witte soulbroeken. We hebben het over begin jaren 70. Soulpetjes. En deze groep was heel beroemd in Sierra Leone. En ging naar Amerika. Ze dachten dat daar het goud op straat lag. Dat bleek niet helemaal waar te zijn. De groep ging uit elkaar en nooit hoorde iemand nog van deze band. Totdat verleden jaar dus een compilatie verscheen op het Soundway label. 5 nummers, heel kort, maar het is allemaal heel erg funky, lekker soulful. En het is een van de beste re-releases van 2014. 2014 was sowieso een jaar waarin heel veel gebeurde muzikaal. Maar er verschenen dus ook heel veel compilaties met muziek uit Afrika en met name uit de jaren 70. Goed, we gaan weer naar iets actueels toe.

Prachtig. Mali Sadio van Kassamadi Djabate uit Mali. Hij maakte een prachtige akoestische cd. En het is wat mij betreft een van de mooiste cd's van 2014. Cd heet Kirike. En Kassamadi is een veteraan van de Malinese muziek die al meer dan 40 jaar echt wondermooi zingt en ook weer nog steeds heel actief is. We zijn alweer door de tijd heen. Dit was Mariama, samenstelling en presentatie Bas Springer. En een speciale dank voor de techniek voor Dirk Winkel.

0: Hartelijk welkom bij de derde aflevering van Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. En het wordt weer een heel bijzondere avond. Zo'n avond waarvan Hans Meerman en ik over een paar jaar, als onze gast wereldberoemd is, tegen elkaar zullen zeggen, weet je nog?
1: Ik weet het nog.
0: Weet je nog toen ze bij ons was? Ik heb het over Shishani.
2: Hallo,
0: welkom.
2: Ben ik te horen?
0: Je bent
2: hier
0: zeker te horen.
2: Okay, gelukkig. Ik dacht, ik moest daar gaan zitten.
0: Jij gaat, dat maakt niet zoveel uit. Je mag daar praten en hier bij ons aan tafel.
2: Super. Ja.
0: Stay True ga je zingen.
2: Yes.
0: Ga je gang.

0: Shishani. Shishani Franks voluit is een rising star. Een paar weken geleden won ze de finale van Mooie Noten 2013, de singer-songwriter competitie in Amsterdam. Shishani is geboren in Namibië als dochter van een Belgische vader en een Namibische moeder.
1: Klopt.
0: En vanaf haar vijfde woonde ze in Nederland. En haar solo-carrière begon 2 jaar geleden in Namibië, want vorig jaar stond ze ook als hoofdact op het Windhoek Jazz Festival. Dus dat is hard gegaan. Zometeen komt ze hier bij mij aan tafel zitten en dan praten we eens even verder, Shishani. Maar eerst zing je natuurlijk nog.
1: Yes.
0: Wat wordt het volgende?
1: Het volgende nummer is Minority.

0: Dankjewel.
1: Dat was Minority. En yes. Doen?
0: Dat gaan we zeker doen.
2: Ga je zeker doen, hè?
0: Even.
2: We zijn nog maar net begonnen.
0: Dus dat. Het volgende nummer heet Raining Words.
2: Raining Words.
0: Ja.
2: En wil jij een tipje van de sluier oplichten waar het over gaat?
0: Yes, zeker. Bij sommige mensen, of het nou vrienden zijn of geliefden, kan je soms zo niet uit de woorden komen. Dan heb je een miljoen dingen te vertellen, maar kan je gewoon niet uit je woorden komen. Dus er mogen alle woorden uit de hemel vallen, maar nog steeds kan ik niet zeggen hoe ik me voel tegenover jou.

0: Dankjewel.
1: Stay True, Minority en Raining Words. We hoorden Shishani en Acoustic Roots. Kom je even hier bij mij bij de tafel zitten. Zet de gitaar even neer. Want dan zullen we even met een paar Stay True vragen beginnen, zal ik maar zeggen. Yeah. Even om Shishani te leren kennen.
2: Yes.
1: Shishani. België of Namibië?
2: Namibië.
1: Namibië of Nederland?
2: Namibië.
1: Oké. Muziek of je studie?
2: Muziek.
1: Erykah Badu of Shishani?
2: Shishani.
1: Shishani of Tracy Chapman?
2: My goodness. Moet ik daar eerlijk op antwoorden? Nee, ik ga mezelf promoten. Shishani.
3: Heel goed.
1: Heel goed.
3: Ja, heel goed.
1: Ja, heel goed, Hans.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Go for it.
2: Yes. Hè?
1: En ga voor jezelf.
2: Ja.
1: En stay true, heb je net
2: stay
1: zelf gezongen.
2: Yeah.
1: Stay true to yourself.
2: Ja, zeker.
1: Ja, fijn dat je er bent.
2: Dank je wel.
1: Ja. Ja. Rising Star, zei ik in mijn introductie. Moest je een beetje ongrinniken meteen al.
2: Ja, ja,
1: voel je ook zo?
2: Nee, niet per se. Ik vind het... Het is natuurlijk een vlijende introductie. Maar het is, ik ben al best wel lang bezig met muziek. Mm-hmm. En nu begint het dan te lopen, laat ik het zo maar zeggen. Maar echt een rising star, dat klinkt zo... Ik weet niet.
1: Nou, ja. Hoe klinkt dat?
2: Niet pretentieus, maar toch wel een beetje ook.
1: Yeah.
2: Weet je, het is voor mij gewoon heel fijn dat ik mijn muziek kan delen. En dat het een groter publiek gaat bereiken. Maar het is voor mij nooit om het stardom gegaan. Het is nooit om beroemdheid zozeer. Maar het is gewoon te kunnen spelen.
1: Ja,
2: en te blijven spelen.
1: Ja, want je koos ook volmondig voor muziek toen ik vroeg studie of muziek.
2: Zeker. Maar studie is een verbreding van mijn muzikale interesse.
1: Wat studeer je?
2: Ik doe nu mijn masters in cultural musicology.
1: Oké. Dus en dat ben je toch van plan om het af te maken? Want misschien wordt het dan steeds moeilijker, hè? Als er toch steeds meer muziek bij komt.
2: Ja, dat is ook zo gebleken. De afgelopen maanden heb ik zoveel kunnen doen met muziek. Waardoor ik de studie een beetje heb laten varen. Maar het is ook echt interessant. Het is echt iets wat ik koos voor mijn eigen verbreding. Dus ik ga onderzoek doen naar traditionele muziekvormen in Namibië. Mm-hmm. Omdat ik daar zelf interesse in heb. Omdat ik er niet mee ben opgegroeid. En altijd die verlangen had om het te leren kennen. Om het te kunnen. Te beheersen. En dus nu is het specifiek daarop gericht dat ik deze studie koos. Om dat te kunnen doen. Dat je echt de tools hebt om dat te kunnen onderzoeken.
1: Ja. En toen ik vroeg Namibië of België en daarna Namibië of Nederland, zei ik volmondig Namibië.
2: Ja.
1: Voel je dat het meest Namibisch?
2: Ik vind het zo lastig tegenwoordig. Want het was, laat ik zeggen, in de puberteit was het echt een issue. Hè? Identiteit, waar hoor je bij, waar kom je vandaan, wie zijn je ouders, wat verkies je? En die vraag wordt altijd gesteld. En op dit moment voel ik gewoon dat ik naar Namibië wil. En ik ga ook naar Namibië, dus ik zeg nu ook gewoon volmondig Namibië. Maar elke keer dat ik hier ben en het gaat goed, of je loopt, weet je, je bent aan het optreden met je band, en dan is het van, oh nee, weet je, ik wil gewoon hier blijven. Maar nu heb ik echt die drang om daarheen te gaan. Maar ik merk, voor mij is het elke keer weer wat anders. Elke keer dat ik daar weer 4 maanden heb gezeten, of langer of korter, en ik kom hier weer terug, dan voel ik gewoon dat ik veranderd ben. Dus dan bekijk ik ook de dingen in Nederland op een andere manier, en kan ik ook veel meer waarderen in Nederland, van wat ik bijvoorbeeld mis in Namibië.
1: Ja.
2: En andersom. Dus ik
1: wat
2: leer...
1: mis je van Nederland in Namibië?
2: Ik kan wel zeggen vrijheid. Want in Namibië is het veel meer... Omdat mijn familie daar ook woont. Ik heb hier geen familie. Dus daar heb je ook tantes die naar je kijken. Wat ben je aan het doen? En oh, ik zag je daar en daar met die en die. En oh, je was wel erg laat op toen. En nou, moest het allemaal wel.
1: Wat
2: en die mensen.
1: Daar.
2: Je wordt in de gaten gehouden. Het is ook heel klein. Windhoek City is gewoon heel klein. Dus iedereen kent iedereen. En de roddels die gaan zo. Weet je, dus
1: daar heb je hier lekker geen last van natuurlijk.
2: Hier heb ik geen last van. Dus
1: maar
2: ik kan
1: wat mis
2: gewoon
1: je dan
2: doen.
1: Nu van Namibië hier?
2: Wat ik mis... Zijn dingen van zintuig. Dus het gevoel van ruimte als ik in Namibië ben. Er is zoveel ruimte. Weet je, 360 degrees. Weet je, je kijkt om je heen. Overal bergen, overal ruimte. Geen mensen. Puur in de natuur te zitten en ook gewoon te voelen dat jij gewoon maar een mens bent op aarde. En niet zozeer, hier ben ik, in Amsterdam en ik probeer iemand te zijn. En weet je, je bent zangeres en je moet jezelf kenbaar maken. En daar voel ik me veel meer gewoon mens op aarde. Dus dat geeft ook een totaal ander soort van gevoel en beleving van het leven.
1: Ja.
2: En het is ook veel intenser, want daar zijn de verschillen tussen rijk en arm. En mensen die wel kansen hebben, mensen die niet kansen hebben. Dat is zo in your face. Het wordt zo duidelijk. En hier ben je gewoon bezig met wat je doet. En je, net zoals iedereen, je doet je dingetje. Je stapt in de tram, op de fiets, in de Albert Heijn. En daar is het gewoon veel meer van, wow, het is life or death. Gewoon. Mm. Dus de intensiteit van het leven is gewoon totaal anders.
1: Ja. En horen we dat ook terug in jouw liedjes?
2: Ja, ik denk het wel. Ik heb de meeste nummers dus geschreven toen ik in Namibië was. Dus ik heb jaren in een duo gezeten, Coron en Shishani, dus een gitarist en ikzelf. En we schreven samen nummers. En, maar hij deed voornamelijk de muziek en ik dan de tekst. En toen ik naar Namibië ging, had ik geen gitarist bij me. Om me te begeleiden, toen moest ik zelf maar gaan spelen. Dan heb ik gitaar opgepakt en ben ik gaan schrijven. Geïnspireerd door al mijn, wat ik daar voelde. Ervaringen en verhalen van andere mensen en van mezelf ook. En ik denk dat je dat ook terug hoort in de muziek. Vooral nummers zoals Minority of Clean Country, wat ik straks ga zingen. Die zijn specifiek gewoon over hoe ik me daar voelde en wat ik daar hoorde en de verhalen die ik daar mee kreeg. Okay. Dus ik denk dat je het wel voelt.
1: Nou, dan gaan we kijken of we dat voelen. Want Clean Country ga je inderdaad nu spelen. Dus yes. Mag ik je uitnodigen om je plek in te nemen. Achter throne. De speelmicrofoon, zal ik maar zeggen. Ja. Andere gitaren? Of is, blijft het dezelfde? Oh, die nog even. Ja, oké. Okay. Want Shishani heeft
2: volgende set.
1: Meer gitaren bij zichzelf.
2: Ja.
1: Clean Country gaan we naar luisteren.

0: Shishani en Clean Country.
1: Yes.
0: De volgende heet Love Song. Dat is dan een universeel nummer.
1: Ja.
0: Gaat op voor elk land.
1: Jazeker.

0: Over wie ging het?
1: Over mijn ex-vriendinnetje.
0: Maar het is dus
1: maar
0: uit.
1: Ik meen het nog steeds.
0: Oh toch, maar het is uit.
1: Maar het is uit, ja. Life goes that way.
0: Ik vertel even dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. En vandaag de gast, u hoorde er al, zingen en spelen en praten, Shishani. L'Egoïsme nog?
1: Yes.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij Wereldmineralen. We beginnen vandaag met de Koerdische muzikant Mikhail Aslan. Aslan groeide op in Oost-Turkije en vertrok naar Duitsland om aan het conservatorium klassieke gitaar te gaan studeren. Op de cd The Key of the Mountain zingt hij onder meer over een in vergetelheid geraakte opstand eind jaren 30 in zijn geboortestreek Dersim. En hierbij kwamen vele tienduizenden opstandige Koerden en Armeniërs om. Verwacht dus geen vrolijke muziek. Van deze cd hoort u nu drie nummers.

U heeft geluisterd naar de Koerdische muzikant Mikhail Aslan. In het volgende blokje, de rauwe Desert Blues, afkomstig van de prachtige cd-box Sarouz. De volgende nummers zijn afkomstig van een van de drie bijbehorende cd's, genaamd Polisario Ventura, oftewel Polisario zal overwinnen. Het gaat hier om het bevrijdingsleger van de nomaden van de westelijke Sahara. En dat is het gebied dat nu binnen de grenzen van Marokko ligt. Polisario vecht al decennia lang voor de onafhankelijkheid van dit gebied en met dit project is deze strijd weer eens onder de aandacht gebracht.

U heeft geluisterd naar Desert Blues van de CD Saraus. In het volgende blok gaan we luisteren naar Arabanda. Arabanda was rond 2006 een Brussels project met liederen uit de Arabo-Andalusische traditie. De Marokkaanse zangeres Laila Amezian en accordeonist Piet Maris voeren het uit. Heerlijke muziek en met wat gegoogel komt u ook bij een lyrische recensie van Andrew Cronshaw, hoofdredacteur van het bekende Britse folkmuziekblad Roots. Jammer dus dat het bij deze ene CD is gebleven.